Voor de huis van hooi, dat van mooi. Korkasson net meer waar. Die ooit wil vermissen.